0: Dag allemaal, goedenavond. Daar zijn we weer met de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization. Gezellig dat u weer bij ons bent. En hier aan onze zijde is ook Wil aanwezig. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond Gerry. Goedenavond luisteraars. En we gaan er weer een gezellig programma van maken. Buiten is het nat en koud. Maar ik hoop dat u thuis lekker met de verwarming aan zit. Of een warme deken over u heen heeft. Wij zijn hier tot 10:30.

0: knows.
1: Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja. Liefde.

neus. Ja, ja. Zo mensen, we gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja.

0: Maya.
1: Ja, u luisterde naar Lief Klein Konijntje en dat werd gezongen door Henkie. En dan gaan we nu voor onze trouwe luisteraars Pam en Noel van Jack Jersey draaien we Papa was a Poor Man.

0: Writer Newstein.
1: De Noordzee is sinds het begin van de metingen nooit zo warm geweest als afgelopen weekend. Door klimaatverandering gaan ook de zeetemperaturen flink omhoog, met grote gevolgen voor het zeeleven. De gemiddelde temperatuur van het Noordzeewater steeg afgelopen weekend tot 21,5 graden bij lichteiland Goeree, meldt het KNMI. Op het platform 30 kilometer ten zuidwesten van Hoek van Holland meet het instituut sinds 1984 de zeetemperaturen. Het vorige record van 21,4 graden, gemeten als gemiddelde temperatuur over een heel etmaal, stamde uit 2018. Dit jaar werd sinds maart op een nieuw record afgestevend, toen het water al abnormaal warm was. De familie van de vorig jaar vermoorde Lisa heeft de bewoners van Abcoude in een brief bedankt voor de steun na de moord. De brief wordt verspreid in het programmaboekje van de plaatselijke feestweek. De familie gaat in de brief in op de periode na de moord op Lisa. Onze wereld stortte in en ook de impact van het dorp was immens, staat in de brief. Donderdag is het een jaar geleden, of dat is vandaag, dat Lisa op 17-jarige leeftijd werd doodgestoken in Duivendrecht toen ze 's nachts naar huis fietste. Er moet strafrechtelijk worden opgetreden tegen boeren die met hun trekkers op de snelweg rijden, heeft het Openbaar Ministerie benadrukt. Het demonstratierecht is geen vrijbrief om langzame trekkers over de snelweg te rijden. Trekkers veroorzaken per definitie gevaarlijke situaties op de snelweg, verduidelijkt het OM in een verklaring. Daarom moeten alle overtredingen van trekkerbestuurders die de snelweg oprijden tot strafrechtelijk optreden leiden. Dat weegt zwaarder dan het demonstratierecht. Maarten van der Weijden werd gisteren misselijk wakker en moest overgeven, vertelt hij.

een video op Instagram. Hij hoopt vandaag genoeg te zijn aangesterkt om zijn zwemtocht te vervolgen. Van der Weijden moest de derde zwemdag van zijn 22 stedentocht uitstellen door misselijkheid en buikklachten. Inmiddels gaat het beter, maar zijn lichaamstemperatuur stijgt nog. De 45-jarige Van der Weijden wil 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum, dat onderzoek doet naar de directe en later gevolgen van kinderkanker. De tocht startte maandag in Vught en eindigt in Utrecht. In de steden waar hij langskomt staan volwassenen die als kind kanker hebben overleefd. Van der Weijden zou gisteren Waalwijk, Heusden, Woudrichem en Gorinchem aandoen. Die plaatsen vervallen. Als hij vandaag kan starten, zal dat in Meerkerk zijn. De politie heeft dinsdagavond 7 jongeren aangehouden die met gezichtsbedekking vuurwerk afstaken in de Arnhemse wijk Geitenkamp, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Gelderland. In de Volkswijk is het sinds eind vorige week onrustig door een conflict. Details over de aard van het conflict geeft de woordvoerder niet. Het loopt niet elke avond hoog op, maar het borrelt. 4 van de jongeren zijn minderjarig, de andere 3 zijn tussen de 18 en 23. Ze komen allemaal uit de buurt, zegt de politie. Na hun verhoor worden ze later heen gezonden. Een man is dinsdag aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam in maart. De politie kwam de verdachte op het spoor doordat bij de kazerne bloed was gevonden. Het DNA uit het bloed bleek overeen te komen met dat van de verdachte. Bij de inbraakpoging op woensdag 18 maart in het Noord-Hollandse dorp werd een roldeur ingeslagen. De dader sloeg op de vlucht toen het alarm afging. Er werd niks meegenomen. Op de plaats delict werd wel bloed gevonden. Het DNA uit het bloed werd onderzocht en dat leverde een match op met de 21-jarige Haarlemmer. Drentse boeren reden gisteren met hun trekker langs de 12 gemeentehuizen van hun provincie. Met de protestmars willen de boeren hun zorgen uiten over stikstofvoorstellen van het kabinet. De boeren trekken langs alle 12 Drentse gemeentehuizen en komen uiteindelijk samen bij het provinciehuis in Assen. De stikstofmars is opgedeeld in groepen die vertrekken vanaf 3 verschillende locaties, Dieverbrug, Peest en Coevorden. Bij ieder gemeentehuis willen de boeren een brief aanbieden met het verzoek die te ondertekenen. Een vrouw uit Venlo is zich dinsdagavond wild geschrokken toen ze een slang zag kruipen in haar kledingkast. De buurvrouw bleek de jonge python kwijt te zijn en heeft hem weer meegenomen. De vrouw vond de slang tussen haar kleding en zag het dier zich verstoppen in de kast. Pythons zijn ongevaarlijk, maar een volwassen net python kan 4 tot ruim 6 meter lang worden. De dierenpolitie kwam ter plaatse. Omdat professor Dr. Freek Vonk een beetje uit de buurt woont en waarschijnlijk zelf op de expeditie is, ergens in een ver land, hebben de collega's zelf maar een kijkje genomen, schrijft de dierenpolitie met een knipoog op Facebook. De buurvrouw meldde zich later. De slang was bij haar uit het terrarium ontsnapt. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tot 26 maanden cel geëist tegen 2 mannen uit Amsterdam en Diemen voor het stelen van luxe goederen van voorbijgangers op straat. De helft van hun straf is voorwaardelijk. Ze hadden het vooral voorzien op luxe tassen. De 2 reden op een fatbike
door Amsterdam om luxe goederen uit de handen van voorbijgangers te stelen. De 19-jarige Hamza A. uit Amsterdam bestuurde de fiets, terwijl de 20-jarige Anour uit Diemen vaak achterop zat. Ze kozen hun slachtoffers vaak uit in de Amsterdamse PC Hoofdstraat en achtervolgden hen. Vervolgens sloegen ze in Amsterdam-Zuid of het centrum toe. En dan het weer in Nederland. Morgenochtend is het opnieuw wisselvallig met meerdere felle buien die met een noordwestelijke wind vanaf de Noordzee worden aangevoerd. Tussen de buien door breekt de zon sporadisch door en wordt het 19 of 20 graden. Zaterdag begint wisselvallig met wederom flink wat buien die zuidoostwaarts overtrekken. In de middag trekken de meeste buien via Duitsland weg en zien we de zon nog geregeld. Het wordt 20 graden, zondag 20 graden tot 21 en maandag is het droog en een zonnige temperatuur en dan kan het 19 tot 23 graden zijn. Voor Adelaide morgen opklaringen en regen en 16, zaterdag regen en 17, zondag zon en 18 en maandag regen 17, dinsdag wordt er ook weer regen en er tussendoor opklaringen verwacht en het wordt 17 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.

0: Zo luister je naar Gerard Joling. Zing met me mee. En dan een verzoekje.
1: Ja, we gaan naar een verzoekje. Dat is voor Adriaan. Van René Schuurman. Laat de zon in je hart.

0: En zo luister je naar René Schuurman. Mensenlief, er is weer gevoetbald. Gezellig.
1: Ja, we gaan naar de uitslagen van de Eredivisie. Ajax Heerenveen 2-2. Feyenoord Go Ahead Eagles 2-2. FC Twente PEC Zwolle 3-1. ADO Den Haag FC Groningen 1-4. Fortuna Sittard SC Cambuur 3-1. Excelsior PSV 1-2. FC Utrecht AZ 1-4. Willem II NEC 1-4. Telstar Sparta Rotterdam 1-3. Bovenaan staat AZ. En ze hebben allemaal 2 wedstrijden gespeeld. En AZ heeft 6 punten behaald. FC Groningen en Go Ahead Eagles ook 6. Dus ze staan met z'n drieën eigenlijk bovenaan. Fortuna Sittard 4 samen met Ajax en PSV en Feyenoord en Heerenveen. Excelsior is samen met NEC, Sparta Rotterdam en FC Twente 3 punten. Telstar heeft ook 3 punten. En dan helaas voor FC Utrecht, PEC Zwolle, ADO Den Haag, Willem II en SC Cambuur 0 punten. En dit waren de uitslagen van de Eredivisie met dank aan Jan van der Belt.
0: Ja, Jan heeft ook de Eerste Divisie uitslagen doorgestuurd. Hartelijk dank daar ook weer voor. Jong Utrecht heeft gespeeld tegen Vitesse met 1-3 verloren. De Graafschap Jong AZ 2-5. En Jong Ajax Emmen gewonnen met 4-6. FC Volendam tegen Toppels 3-0. NAC Breda Venlo 0-2. Almere City Young PSV 3-1. RKC Waalwijk 2-2. RKC Waalwijk speelde tegen Dordrecht. 2-2 gelijkspel. Heracles Almelo tegen FC Den Bosch 3-2. Eindhoven tegen Maastricht 2-3 en Rode JC Helmond Sport 2-1. Bovenaan staat momenteel Emmen met volledige punten. 2 wedstrijden, 6 punten. Hetzelfde geldt voor Heracles Almelo, Maastricht, idem dito. Dan ergens in het midden Volendam met 2 wedstrijden en 3 punten. Venlo hetzelfde en Eindhoven. En Rode JC volgt dat dus wel. Onderaan Jong Ajax 2 wedstrijden 0. Utrecht 0 en Top Os 0. En dat zijn de uitslagen van de Eerste Divisie in Nederland. En ik heb gekeken naar... je krijgt ze ietsje korter te zien, de wedstrijden van de Eredivisie. En het was Ajax die met 2-0 voorstond. En Feyenoord met 2-0 voor. Maar ze werden ingehaald. Oh. Dus ik geloof de ene 2-2 gelijk. Andere met 3-2 geëindigd is. Ik weet niet, jij hebt dat. Maar... in ieder geval, het leek heel goed te gaan, maar eigenlijk dus niet. Goed, we gaan naar slingergrammofoon. Dat wordt u gebracht door Toon Hermans. Veel plezier.
2: Kijk dat bijvoorbeeld, dames en heren. Dat is een mooi instrument. Deze oude grammofoon. Die is mooi van vorm en mooi van sfeer. En nou heb ik een oom en die heeft zo'n grammofoon. En die man die is daar zo gelukkig mee. Zo'n ouderwetse grammofoon. Met zo'n slinger er aan en een paar van die ouderwetse platen. Heer!

afspraak. Er komt nog wat. Vraag niet waarom ik weine. Stormy weather. Valentina. Ik hoor de hele dag

op de voet gevolgd. Ik zeg op de voet gevolgd. Door de lijst de cavalerie.

Marietje. Heeft stiekem die slinger verstopt, want die heeft zo'n eigen romantiek. Ze voelt hoe haar hart in haar jumpertje klopt.

0: Ja, ik heb je aan het begin van het programma gezegd dat de herdenking is geweest van Indië-viering, bevrijding. En dat is in Amsterdam gebeurd, maar zeker ook in een aantal andere plaatsen in Nederland. Het was een mooie plechtigheid en er kwamen verhalen naar voren van mensen die nog dingen hadden meegemaakt. Maar een van de bekendste was het gedicht van Wim Kan.
1: Er leven haast geen mensen meer. Er leven niet veel mensen meer die het hebben meegemaakt. De vijand heeft er ongeveer 1/3 afgemaakt. Die slapen in jute zakken. De Burma-hemel is hun dak. De kampen zijn verlaten, leeg de cellen. Er leven niet veel mensen meer die het kunnen navertellen. Wat aan die railroad is gebeurd, weten de doden alleen. Daar onder elke dwarsligger ligt er wel geteld 1. Maar die houdt in de Burma-grond tot in de eeuwigheid zijn mond. Wat hier gebeurde, had hij nooit kunnen voorspellen. Er leven niet veel mensen meer die het kunnen navertellen. Die alles weten nog van toen, de 3 pagodenpas, de dodenlijn bij Rangoon, ontvluchten, hoe dat was. Je werd zonder te zijn verhoord, op keizerlijk bevel vermoord. Maar wie wil dat nu nog tentoon gaan stellen? Leven haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. En toch leeft er nog altijd 1 die het navertellen kan. Die de geschiedenis kent als geen, de keizer van Japan. Nou hij niet opgehangen is, had op Soestdijk toen aan de dis tenminste nog iemand kunnen vragen hoe het destijds in Burma aan die railroad met die doden en die zieken en die honger en die cellen ging. Wat had hij dan, terwijl hij at, mooi kunnen navertellen? Dit was een gedicht van Wim Kan.

En dat was een liedje dat was van een Indisch duo, kan je wel zeggen, Rosie en Andres Sausolito. En het volgende wat we voor gaan draaien is Trentje Oosterhuis met De Zee. En ik kan me nog goed herinneren dat ze dat zong toen Ajax in zijn nieuwe stadion ging. En over het hele veld hadden ze een soort zee gemaakt die als golven heen en weer gingen. En Trentje was daar.

0: nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen, achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan het lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere T-room-lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik 100. Je hebt me belazerd en je hebt me betonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee. En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee. En je fluistert jongen, haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100.
1: Oba!
0: Oba, goedemiddag. Deze dame hierover wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.

U hebt het waarschijnlijk geraden. Dat was Wim Sonneveld met zijn Tierhoom Tango. En daar waar hij op zo'n heerlijke sarcastische manier, en dat kon hij heel goed, iemand terecht kan zetten. Wel, strakjes hebben we iets voor onze zieke mensen, maar eerst even een liedje dat gezongen wordt door Frank Galan.

0: Ja, een heerlijk liedje dat gezongen werd door Frank Galan.
1: Ja. Dan gaan we nu iets draaien wat we elke week doen. Voor mensen die thuis alleen zijn. Die zich misschien wat eenzaam voelen. Of misschien zich helemaal niet zo lekker voelen. En voor deze mensen draaien we altijd traditiegetrouw. Om deze tijd een liedje. Dat is voornamelijk instrumenteel. En wat we deze keer voor u draaien is De Gebroeders Brouwers, Middernacht.

0: nabijheid vertoeven. In elk geval gaat het boven het begrip, bevattingsbegrip van de hersenen. Het gaat hem boven de pet. De pet werd vroeger veel als hoofddeksel gedragen. Tot circa 1920 zag men veel hoge zijde petten. De meeste petten tussen 1910 en 1940 waren laag en werden platte petten genoemd, vaak met een glimmende klep. Men had de pet praktisch altijd op met bruiloften en tijdens het eten. Alleen bij het gebed voor en na het eten en als de pastoor op bezoek kwam, zette men hem uit eerbied af. Misschien had men bij de fotograaf een soort gelijke eerbied, want er zijn niet zoveel foto's waar mensen met een pet op staan. Na 1900 kwam de wollen pet met oorkleppen in de mode. Nou, daar gaat het dus helemaal. Dit verhaal gaat eigenlijk over de pet als hoofddeksel. Maar waar de uitdrukking het gaat en boven de pet vandaan komt, weten ze niet precies.
1: Ze geven een beetje een indicatie dat
0: ja, hersenen
1: de
0: pet en pet,
1: met de hersenen
0: maar, ja,
1: te maken
0: dat gaat me iets te ver.
1: En dan gaat het jou ook
0: gaat
1: boven
0: het mij
1: de pet.
0: Te ver. Het gaat mij dus boven de pet.
1: Ah, je snapt hem. We zijn er, mensen. Gebeurt ons ook.

0: U luistert naar Rocky Vossen met Pretty Belinda.
1: Ja, het begrip pierenwaaier wordt nog steeds gebruikt als scheldwoord. Of als leuke term voor bijzondere figuren. Het houdt in dat iemand een losbol is, een doordraaier, een feestbeest, een vlierenfluiter, een nachtbraker of een vreemd apart figuur. Pierenwaaier. Ook wordt de term wel gebruikt voor personen die lang en dun zijn. Waar komt dit scheldwoord eigenlijk vandaan? Volgens de meest gangbare verklaring is pierenwaaier ontleend aan het Russische pirovat. Dat aanvankelijk heen en weer lopen

0: op straat aanduiden. De term zou via zeemanstaal in het Nederlands zijn beland. Later ging het woord feest vieren, vuiven, uitgaan, pret maken, nachtbraken en ontgericht en gezellig uitgaan betekenen. Het woord pierenwaaien, met pierenwaaien als werkwoord, komt tenminste sinds 1966 in de Nederlandse taal voor. Dat is al heel lang geleden. In 1991 werd in NRC gesteld dat pierenwaaien zou zijn afgeleid van pier. Lekker over de pier uitwaaien. Het woord zou dus typisch Haagsenees zijn en ontleend zijn aan een lekker stukje struinen over de pier in Scheveningen. Deze verklaring is dus kolder.
1: Is het helemaal niet waar? Zo hebben we het altijd gezien.
0: Ja, het is hartstikke leuk dat jullie dat bedenken, maar pier bestond nog niet in 1666. Dus dat kan dus niet. En deze verklaring is dus inderdaad kolder. En omdat het woord al stamt uit de Russische tijd en al sinds de 17e eeuw bestaat. Dus ver voor de Scheveningse pier.
1: Ja, maar ik snap het dat ook niet. Want Russen hebben we toch niet veel gehad in Nederland.
0: Nou, je weet het nooit van vroeger, hè? In 1996 ging je dus ging je die boten en zo. Je had veel mensen die met boten iets deden, dus die zullen wel aankomen. Toen bestond volgens mij Rotterdam ook nog niet.
1: Nou ga je te ver. De scheepvaart, ja, dat is altijd de aangewezen vervoer geweest voor vele eeuwen.
0: Maar we gaan nu een plaatje draaien voor een verzoekje van Jan van der Bijlt.
1: Niks te maken met pierenwaaien.
0: Nee, die vraagt een plaatje aan van de Blue Diamonds en dat heette Ramona. En dat vraagt hij aan voor zijn Ricky.

0: We hebben een boomboot, werd gezongen door Stef Eckel. En daarmee nemen wij afscheid van u. Hartelijk dank, lieve mensen, voor het luisteren. En we hopen dat u daar weer bent volgende week. En vindt u het programma gezellig, geef het aan anderen door. En vindt u het niet gezellig, bel ons op erover. Wel Wil, wel thuis. En dank voor al je poetsen op de achtergrond. Ja, ja, we moeten het haar fijn en schoon achterlaten.
1: We houden het netjes en schoon. Dan.
0: Ja,
1: ja, Gerrie, ja, jij ook. Slaap lekker. Goede reis terug naar huis. En luisteraars, voor u ook. Slaap lekker. En voor morgen gezond weer op.